Nou, dat is een veroverdering voor Far Out Recordings. Terra im Trance, dat is het nieuwe. Die nieuwe single van Nicola Conte, die we übrigens hier op dit track aan gitaar gehoord hebben. De Querflöte, übrigens, nu kregen ze als Magnus Lindgren. Dat is een track op een komende album van Nicola Conte. Die single is übrigens rausgekomen met een weitere single, Nacella Base, am 18. April. Ihr hört Supernova auf Radio Rabe. Jetzt geht's weiter mit Soul. Mike James Kirkland hat sich zusammen mit Monophonics. Wir hören hier Glowin'.